is na 10 jaar dat ik in het vak zit. Ga 35. Ik heb in het sportpaleis gestaan. De beste feesten. Amerika. Ik heb zalen doen verlopen, maar... Ik heb ook bier naar mijn kop gesmeten gekregen. Serieus. En crème glacé en zo, hè. Ja. En ja, waarom heb ik succes gekend? Maar we hebben er wel harder voor moeten knokken dan ieder welke vindt. We hebben shout-outs gekregen, bloemetjes, verzoeknummers. Hey, Sandra, zingt nog iets van J'aime la vie. En ik weet niet waarom. En ik weet niet precies hoe dat komt, maar... Artiesten hebben meestal...

manager, een boeker, aan wat je wilt. Maar voor dames in het vak is het niet altijd even chill. Nee. De jaren op de teller geven ons niet echt veel krediet. En we krijgen ondertussen veel minder ja's en veel meer liever niets. Nee, nee. En ja, ja, mijn haar wordt grijs, ja. Wijsheidsmanen. Hè? Wilt dat dan zeggen dat ik wat ik zing, dat dat minder waar is misschien? Hè? En dat ik wat kilo's bijkom? Dat wil toch niet zeggen dat iedereen aan mij mag komen vragen of ik zwanger ben?

En dan kijk ik niet. En ze vraagt natuurlijk een selfie met zo'n verlegen blik. Ik zeg ja, dat is goed. Maar ik snik. Want ik wil geen selfie niet meer. Ik wil geen oppervlakkige adoratie.